Stephen Nichols, Want Me More. DJ Martin met in de mix. Op de Sanctus Groove.